Ik ben niet alleen die gewoon die gewoon, boek hoe halloe ik hoor ik op, en die boei ik op la. Ah, hoe wel ik hoor ik op, ik ben niet alleen die gewoon die gewoon, boek hoe halloe ik hoor ik op, en die.